1 minuut en 30 seconden waren dat de Alabama Kids met Wrecking Jalopy. Geen enige informatie heb ik over deze Alabama Kid gevonden. Hoogstwaarschijnlijk uit Alabama. Een typische homemade recording. Waarschijnlijk in een garage. Privaat te huis en gespeeld. In die 50 jaar worden vele songs damals immer privaat onder eigen regie eingespeeld op een klein lokaal regionale platte label. Over de volgende track heb ik ook geen enige informatie. Extreem zelden een rockabilly aanwezig hier op de platenspeler. Eddie Schmeling's Rolling Aces aanwezig hier met Jenny.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power and the Paul Fire Sandwich here. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Doc is moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams. Jij de wache! Over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk, Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio, gaan we eerst hier, Frankie Miller, met Hey, Where You Going?

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Oké, van honky tonk, Texas, country music, iets weiter met rockabilly music, Sonny Rogers and the Kingpins, zijn we het hier met zijn High Garrett Mama, los geht's rockabilly!

Das war Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues gaan we jetzt hier van Etta James. Met Good Rockin' Daddy, eingespeeld in 1955 in een modern recording studio aan een Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rockin' Daddy.

0: at your service.
1: Lieve Pien.
2: Je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw broer Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan.
3: Pim, we zijn trots op jou. Paar voor Dio. Ga met God. Ga met God. Ga met God.
0: At your service.

Lieve Pien, je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw vader Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan.